0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis lekker, dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Kan dit nie beheer nie, nie myself beheer. Sou my

It's Katy Perry, Teenage Dreams. Net voordat het ons een lekker DJ nommerkie gehad van Kurt Darren, dubbel vir die DJ, so lekker vrijdag om jou sommer so naweek te begin. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die rest van die week, indien jou naweek wil beplan, en ek sien uit naar lekker sonskyn weer vandag en morgen. Ons begin hier in die strand, Helderberg, Aarde, Gorns, Baie, Soemers, het West, en vandag het ons sonnige dag met bietjie wolke, maar matige temperatuur, maximum 19 en een minimum van 6, met een windspoed van slechts so 7 km per uur, definitief een dag vir die buiten lig, so gaan staps bykie langs die strand, definitief, wat morgen betref, net so een lekker dag, wat voorlee, met sonskyn weer, bykie bewolkte weer, met temperature een maximum van 20 en een minimum van 9, en ek seker dan van die braaivleisvieren gaan lekker braai, met die rugby wat voorlee, met lekker sportnaweek wat ons gaan hee vir saandrag. Windspoed morgen net so 9 km per uur, en dan hier, sondag sien ons gaan ons een bykie reen hee, en dit sal seker so later die dag geplaas vind, as ons lekker matige temperature gaan hee van so 20 grade met een minimum van 6 later. En dit wat jou strand Helderberg area aanbetref, kom ons kyk na Grabouw, ook baie dieselfde vir vandag daar in Grabouw, temperature vandag maximum 19 en minimum van 6 met een sonskyn dag bewolkte weer. So ook vir morgen een prachtige sonskyn dag met temperature maximum 20 en een minimum van 9 en dan ook so bykie reen wat verwacht kan word op sondag laatmiddag as die temperature gaan stijg tot en met 20 grade en die aand bykie koelerig met een minimum van 6. Dan beweeg ons daar na Stellenbosch toe, lyk om vir so bykie bewolkte weer gaan hee daar in Stellenbosch vandag en morgen temperature een maximum van slechts 18 grade, minimum van 10, so ook vir morgen ook net een bewolkte dag, een maximum 18 en een minimum van 11 en windspoed van om en by so tussen 7 en 11 km per uur. Sondag so bykie reen wat kan verwacht word daar in Stellenbosch met nog bewolkte weer, maar temperature bykie warmer, maximum 19 en een minimum van 9 vir Stellenbosch. Dan as ons beweeg na Kaapstad toe, Kaapstad ook vandag een bewolkte dag, wat voorlee maximum 18 en een minimum van 10. So ook vir morgen bewolkte dag, wat voorlee temperature maximum 18 en een minimum van 12. En dan sondag lyk het of ons een bykie meer sonskyn gaan hee, daar in Kaapstad, maar temperature bly nog steeds 18 en een minimum van 9. Ja, dis wat jou naweek weer aan betref, definitief nog so bykie tyd wat jy kan buiten spandeer en geniet die lekker buitelig lewe, want dit is lekker windstil vandag hier in die strand, definitief dag vir buiten met sonskyn weer. Ek het vir jou die weekend wat vir jou gaan sing, Take My Breath.

0: It's Eagle Eye Cherry, Save Tonight, lekker naweek muziek wat ons hier so vroeg vanmorgen net hier op Helderburg FM en Alfanies. Kom ons kyk so'n bykie na wat ook na uit te sien, en is natuurlijk lekker sport wat gaan plaasvind, en gaan vir jou op hoogte hou van wat gaan gebeur, en dit is wat sommer vandag al gaan plaasvind, is die curry beker wat afskop vanmiddag, en ja, ons sien uit na lekker rugby die naweek, so die rustbank voor die TV gaan lekker warm gesit word, want daar is heel wat sport op wat. Ons begin sommer hier vanaf 5:00 vanmiddag is dit die Pumas wat teen die Sharks gaan speel en dan morgen, dieselfde is 5:00 en dan 7:00 vanavond is dit die Stormers of die WP se Karibeker span wat speel teen die Griquas en ja, lekker sterk spannetjie wat hulle aangesit het, so kom ons kyk. Dat is ons duidelik die wereldbeker onder 20 wat ook gaan plaasvind hier van 4:00 af en die bedstrijde wat plaasvind ook vandag vanaf 4:00 af en dan ook hier van 6:30, so tussenin moet jy maar so oorskakel na die onder 20's as een wereldbeker om te kyk wat daar gebeur. Dan het ons die groot ene wat begin sommer saterdagochtend vanaf vroeg die ochend, so 10 minuten na 9 en dit is Nieu-Zeeland wat vir Ierland gaan pak, net daarna het ons vir Japan wat vir die Franse gaan pak, so 20 minuten voor 11 en dan Australië wat vir die Italiërs gaan pak hier van 10 minuten na 12 en dan Fiji 10 minuten na 3 het ons Fiji teen Skotland en dan die groot een, dit is Wallis teen Suid-Afrika se Springbokke, dit is so 20 minuten voor 6. Dan is nog een wedstrijd waar ons ook kan uitsien, dit is Argentinië wat so 10 minuten na 9 speel teen Engeland en daarin gaan het definitief een groot ene wees wat dit dan betref. En dan moet jy onthou om so tussen te skakel, want die Franse is onder 20 speel teen die Springbokke is onder 20 en dit is so 6:30, so ons maar so tussendeur moet ons oorskakel wat dit dan betref. Dan as ons kyk na die groot wedstrijd, dit is natuurlijk die finaal van die Sokker Wereldbeker en dit gaan plaasvind sondag aand en dit is een lekker laat aand, en van so 11:00 af. So lekker sport wat ons kan uitsien en vir die naweek. Like it for Oliver Dean, Man I'm in Need.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

kyk hier nie, ek sal nooit vergeet toe hy daar in my kleine dorpie Oranjemond opgetree het nie, sal het nooit vergeet nie, maar as hierdie liedjie begin speel, kan niemand stil sit nie, okay? In 2006 was hierdie musiekvideo omtrent elke 5 minuut op die TV-skerms gewees met David en

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Edenburg, beauty like a titan bow hier op Helleberg FM. Voor het gaat Eden, kom klop weer. Agnes was daar, release me en Kylie Minogue het hierdie 3 ure van Your Daily Date saam met my Christy begin met All the Lovers. Ja, Your Daily Date saam met my Christy moedig gemaakt deur Cherry Somerset West. Kom ons kyk hoe lyk die situasie op ons paie. Daar is padwerke, eindelijk baie stil op die oomblik nog op die paie, maar dit is vrijdag, so mens kan verwag dat die verkeer gaan optel. Maar daar is padwerke by die Airport Approach Road, die N2 is nou inkomend, waar daar padwerk westwaarts, nee, waar daar padwerke is, so wees men net bewus daarvan, en dan is daar bietjie stadig bewegende verkeer op die N2 voorbij Somerset West, daarby lyk my by Victoria Straat, of net voorbij Victoria Straat inkomend, is daar bietjie stadig bewegende verkeer, maar niks ernstigs, geen botsings wat ek kan rapporteer nie, wat natuurlijk wonderlik nie is, as daar wel iets gebeur waar jy ook al beweeg op die paaie, en jy voel het kan een probleem wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerust, stuur WhatsApp na 021-100-6936. Blijf geskakel ons gesels met Daniel John net hierna, sy splinternieuwe enkelsnit, die liedjie se naam Believer.
1: Schmidthauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years.
2: Do you also offer heating, ventilation and air conditioning?
1: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidthauser now. Or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
3: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my...

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.

0: It's Monarch with Panorama on Helderberg FM 93.6. 5:30. Goeiemiddag, tyd vir die nuushooftrekke.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuushooftrekke om 5:30. Adjudant-offisier van die polisie, Mongweli Pangase, het voor die Madlanga-kommissie getuig. Luitenant-kolonel Gavin Jacob het gespanne verhoudings met sekere amptenare gehad, insluitend adjudant-offisier Carl

0: It's Laura Branigan with Gloria on Helderberg FM 93.6. Skille het deurgekom, of skille liewer, met sy teerpadtreffer, sorry. Kom ons kyk na wat die teerpadtreffer voice note sê.
1: Goeiedag Helbergsman.
0: Hallo, hallo.
1: My teerpadtreffer is Creedence Clearwater Revival. I see. Of noem het ook Hasi.
0: Hasi.
1: Skille.
0: Dis CCR, Creedence Clearwater Revival, met Bad Moon Rising.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.